0: Mad Max. Fuck jou, ik denk deze poos. Wat je voor de poos, gaat je klank zoals een poos. Je rap zoals een poos en je zang zoals een poos. Hou mij niet eens vast, want je stank zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill. Geen fucking clue, nie. Like my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny. Ik ga van mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
3: Rap it as if it falls, that's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother.
4: I fit right in. How about car?